0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft 2 mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de 8e finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Kijk en luister live mee. Via zfm-live.nl. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

wou ik graag 100 worden. Kwam een leven aan je geven. Met jou zou ik wel 100 worden. Maar bij jou duurde de eeuwigheid.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.
1: Off of the gram. Bitches love the gram.
2: Oh, wait, shit.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. PRO wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens onderzoekers komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht. Bij aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken, met 2 goals en een penalty goal. Het weer, het is wat kouder door een noordwestenwind met maxima tussen de 20 en 23 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
1: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
4: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
1: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht. En er is nauwelijks zicht op deze groep, stelt het Centrum Mensenhandel. Het kabinet wil de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen. Dat zei minister Van Essen gisteravond in het debat erover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Op rechts wil jaar 21 de plannen nog afzwakken, maar op links voelt Pro daar niets voor. En België is op het WK voetbal aan uitschakeling ontsnapt. Tegen Senegal kwam het in de laatste 5 minuten terug van een 0-2 achterstand. Kort voor het einde van de verlenging kregen de Belgen nog een strafschop, 3-2. Het weer bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon door bij 20 tot 23 graden.
0: Dit

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
2: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
1: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
1: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
1: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
5: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
1: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen 50 kilometer file in totaal en veruit de meeste vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep 23 kilometer langzaam rijdend verkeer met 50 minuten oponthoud. Dat is deels te wijten aan de afgesloten A44 richting Amsterdam. 10 minuten vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend Noord. Half uur vertraging op de A9 nu vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. 6 kilometer file vanaf Heemskerk. En op de A22 Beverwijk-Velsen 20 minuten vertraging bij knooppunt Velsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Dat komt vaker voor dan gedacht en er is nauwelijks zicht op deze groep. Het Centrum Mensenhandel wil dat landen met elkaar gaan samenwerken om internationale gedwongen prostitutie tegen te gaan. In het zuiden van Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. Zo staat in de buurt van Carcassonne 800 hectare in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet en het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. De visdeurbel in de Utrechtse grachten is ook dit jaar goed bekeken tijdens de voorjaarstrek. 900.000 unieke bezoekers uit onder meer de VS, Polen en Duitsland keken samen 12 miljoen keer naar de livebeelden. Het weer bewolkt, mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon door bij 20 tot 23 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
1: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
3: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
1: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een 70 kilometer file in de regio Noord-Holland, maar de ochtendspits stelt niet heel erg veel voor. A7 Hoorn-Zaanstad, 10 minuten vertraging bij Purmerend Noord. 10 minuten op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij knooppunt Eemnes. De A27 vanuit Almere naar Gorkum, dus verder door voor knooppunt Rijnsweer. 12 kilometer file met 10 minuten vertraging. Veruit de meeste vertraging op de N208, Sassenheim-Haarlem. Half uurtje tussen Lisse en de aansluiting met de N207 rijdt het langzaam over 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

ZFM.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep met een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwemeer. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, 4 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Bij de aansluiting met de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep met een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwemeer. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, 4 kilometer file daar. Een kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. De aansluiting met de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.
3: Ayo B, what up, A? What we want? Want them to say. Woo!

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers. De man die in Duitsland wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen bij een jeugdinstelling, had die aanslag gepland. De Duitse omroep NDR heeft uitgezocht dat hij een week voor de aanslag voor €4.000 een wapen kocht. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij stiekem de auto meegenomen. Het weer, eerst nog regen, vanmiddag zon. Het wordt 20 tot 23 graden.
1: Dit is

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep met een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwemeer. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, 4 kilometer file daar. Een kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. En de aansluiting met de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk,

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep met een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwmeer. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, 4 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Met de aansluiting met de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep met een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwemeer. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, 4 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. De aansluiting met de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer. Het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. Never made

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Deze vaak ongetrouwde vrouwen werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en de kerk. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. De activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen werden om hun borsten te laten zien. Na de aardbeving in Venezuela is er een groot tekort aan artsen en medische hulpmiddelen. Volgens artsen in het land kunnen er nog duizenden slachtoffers bijkomen als de situatie niet snel verandert. Tot nu toe zijn er 2300 doden. Het weer op steeds meer plekken zon en maximaal 22 graden. Morgen zon, wolken en iets warmer.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Vooral veel verdraging nu op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade, namelijk een uur. Staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier verdraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen 10 minuten extra reistijd. De N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een kwartier verdraging. Op de N207 Hillegom-Alfa aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen een kwartier. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim Centrum en de aansluiting met de N207 ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector, bevestigen bronnen na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug naar huis om spullen op te halen. Ze kunnen voorlopig niet terug naar huis. 5 vrouwen kwamen om bij de brand. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. Deze vaak ongetrouwde vrouwen werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en kerk, maar ook door de Raad van de Kinderbescherming. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon.
0: Dit

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio met ruim 100 kilometer file. Maar de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Zijn er maar een paar die meer dan 10 minuten oponthoud opleveren? Dat is onder andere de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade is de vertraging 3 kwartier. Ze zijn daar een vrachtwagen met pech aan het bergen. De rechte rijstrook is daardoor dicht. Op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem 10 minuten oponthoud. Op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarseveen is de vertraging ook 10 minuten. En op de N231 Amstelveen-Alphen aan de Rijn bij Kudelstaart sta je 1 kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Het verbod gaat over 2 jaar in. Een besluit daarover van het kabinet wordt morgen verwacht, bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. Het kabinet wil een eind maken aan misstanden in de vleessector waarvan ingehuurde arbeidsmigranten slachtoffer zijn. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Na de explosie en brand in een huis in het Noord-Hollandse Huizen wordt iemand vermist. 2 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar. 15 buurhuizen werden uit voorzorg ontruimd. Het weer, vanavond is het overwegend droog. Vannacht helder en minima rond 12 graden. Morgen veel zon.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerecruiteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten die arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er nog file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep. De vertraging vanaf Hoofddorp is 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

En dat was het begin van deze Alternative FM op 2 juli. Het is iets aangenamer ten opzichte van vorige week. Toen was het hier niet te hard in deze studio. Kwam ook goed uit, want we hadden geen studiogasten. Vanavond wel, want er komt een complete band binnenzetten. En de heren Leon van Es en Marcus van Dam zijn alweer aanwezig met draadjes weer aan elkaar vastknopen en lichtbakken neerzetten. Of licht, weet ik allemaal wat, camera's. De hele bende wordt weer uitgerukt. En dat heeft te maken dat wij op 2 juli vandaag dus een gast in de studio hebben met een complete band. En dat is Bieke. En die hebben we wel eens eerder hier in Zandvoort aangetroffen. Maar dat was dan ten tijde van het Festival Vloed, waarbij we vanuit het Zandvoort Museum een videoregistratie hebben gemaakt, waarbij eigenlijk alleen maar solo optredens te zien waren. Want we hadden toen Meesters, we hadden Sterren en Sterren Weldering dus, en Bieke. En toen hadden we bij die gelegenheid al afgesproken van, zou het dan ook niet zijn om hier ook in de studio te komen? En dat is vandaag eruit gerold als dag dat dit een optreden gaat worden. Goed. Lemon, daar begonnen we mee. En je hoorde alweer het gestemgeluid, het welbekende stemgeluid van Kath Coffey. Dat is geen familie van die Joe Coffey, maar wel een onderdeel geweest van de Stereo MC's. En hoe is dat dan weer gegaan? Dat had te maken met de enorme, ja, liefhebberij van Ralf Heeser van de band van Lemon. Die vond, en niet alleen hij, maar ook de rest van de band, vond de Stereo MC's toch wel een band waar ze tegenop keken. En uiteindelijk, Brutalen hebben de halve wereld. Dat is een beetje de korte versie die ik vertel. Is er op een gegeven moment een lijntje uit gelopen. En daar reageerde Kath Coffey zowaar op. En die zei van, nou, ik wil wel op een aantal nummers mee zingen. En dat is dan ook gebeurd. En deze tune-in is ook door Kath Coffey gedaan. En dat vormde een onderdeel in 2025 om elke maand een nieuwe single uit te brengen. Nou, ze zijn er allemaal in geslaagd, Lemon. Dus ze hebben eigenlijk een compleet album afgeleverd in 2025 door elke maand een single te droppen. Nou, dat is een beetje in het kort het hele verhaal. Nu weer verder met de muziek. Er zitten geen telefonische interviews in vandaag. Dat kan ik dan nu bij deze verklappen. Dus we hebben alle tijd voor de gast van vanavond. En het draait om Bieke. Dus niet om de band, maar wel om Bieke. Hoewel de band minstens zo belangrijk is. Maar ja, Bieke zal het woord gaan voeren. Dus dat is een beetje het verhaal. Nu, tijd voor Nederlandstalig werk. En dat is een blokje van drie. En we te beginnen met Berend. En die heeft dat eerder onder een andere naam gedaan, maar nu onder zijn eigen naam. En dat is SOS Radio Stilte.

0: wel even checken of het wel goed met je gaat. Kijk maar of je wil bellen of appen. Love you.
1: Heel kort kun je dit dus vertellen, dit nummer. En dat doet ze dan ook. Jits. Ze heet voluit Jitteke Groeneveld. En ze heeft haar studie gedaan aan de Herman Brood Academie. Daar komen toch best wel wat muzikanten vanaf. En ook goede songwriters. En dat blijkt ook met haar het geval te zijn. Haar eindopdracht en haar eindoptreden heeft ze gedaan in, ik meen in de Echo in Utrecht. En daar heeft ze het een en ander laten horen. In de tussentijd heet het nummer. Daarvoor hoorde je Berend. Met SOS en dan tussen haakjes radiostilte. Dit komt ook uit Utrecht. Want Utrecht, dat is de centrale plaats van Herman Brood Academie. Maar deze man, die komt daar wel degelijk in die buurt en die komt er vandaan. En dat is David Bogaerts. Nou zal niemand meteen zeggen wie is dat. Maar als ik zeg het laatste woord, dan weet iedereen het, denk ik wel, van dit programma. Nummer dat heet Gebed en dat is zijn meest recente single.

En dat was Anne Blue. Ja, in één keer houdt hij op. Rumors heet het deze single. En daarvoor hoorde je het laatste woord met gebed. Volgende week, zeg ik het goed, niet helemaal. Want het is de bedoeling dat dat 2 weken wordt. Want over 2 weken laat Neko weer eens wat van zich horen. Laatste keer dat dat gebeurde was vorig jaar. Die single die hadden we gemist. En die ga je ook zo dadelijk horen. Maar Neko is hier ook geweest. Eerst onder zijn naam Neko. Dus dat, dat is één. En dat later is hij gewoon onder zijn eigen naam met Fuis hier geweest. Robin de Geus. En die is hier ook geweest. In die rol als sessie. Muzikant van Vuist, tenminste bandlid. En deze Neko die heeft niet zo lang geleden een nummer uitgebracht. Tenminste, dat gaat hij doen over 2 weken. En dat doet hij bij King Forward Records. En dat nummer dat heet Orbit. En die gaan wij over 2 weken hier laten horen. En dan zullen we hem ook in de uitzending gaan halen als het gaat om die nieuwe single. Ik zeg het een beetje plastisch allemaal, maar het gaat natuurlijk om Robin de Geus schuinstreep Neko, want dat is de persoon in kwestie. En onder Robin de Geus heeft hij dus een optreden gedaan met Fuis. Dat is ook alweer, geloof ik, 3 jaar terug dat we ze hier in de studio hadden gehad. 2 nummers hebben ze toen gespeeld. En Neko zelf heeft hier ook gespeeld, maar dat dateert alweer van zeker 1 jaar of 5 geleden. We hebben wel eens waar die link hebben wat later online gezet. Maar hij is wel degelijk bij ons in de studio geweest. Maar dat was in 2021 en dat was de Poor Millennial Crybaby. Dit nummer heeft hij vorig jaar uitgebracht. Die hadden we dus gemist. Dat nummer dat heet Ludo.

Een aantal nummers achter elkaar. Want ik zit ook voor de helft met mijn aandacht wat er voor me gebeurt. Moet ik niet doen, want dan vallen er wat van die kleine stiltes tussendoor. Want het waren de drie achter elkaar. Neko met Ludo, dat is een single die hij vorig jaar heeft uitgebracht. En waarom draai ik die? Die heeft weer te maken met een nieuwe single die in aantocht is. En die komt van het King Ford Records label. En dat is voor het eerst dat Neko daar zijn materiaal op uit gaat brengen. En daarachter hoorde je de single van Mail for Sale. Tenminste een nummer van de EP, ik moet goed zeggen. En dat heet Don't Break My Heart Again. En als laatste hoorde je in het rijtje gewoon een single. Maar wel een hele bijzondere single, want die is opgedragen aan iemand die in het programma Over Mijn Lijk heeft gezeten. En dat is Ethan Huis met het nummer A Brief Spark. Nu weer terug naar Zandvoort, want vorige week is een single uitgebracht en die is van Lea Rebecca. Dat nummer dat heet Waters Below.

nummer heeft meer betrekking op alles wat met het eiland Skye te maken heeft. Daar heeft mijn oudste zus ook nog eens gebivakkeerd op dat eiland. Want het is een eiland en dat is met veren te bereiken. En als het windkracht veel is, dan vaart die veren niet. Maar deze Ruud Houweling, die oorspronkelijk uit Alphen aan de Rijn komt, maar tegenwoordig al een jaar of 30 hier woont, in dit dorp in Zandvoort, die had dat liedje bedacht. Omdat hij op een gegeven moment naar die heuvels en bergen zat te kijken daar in Skye. En hij zag de wolken daaromheen samenballen. En dat was, ja, op een gegeven moment leken die bergen daarin te verdwijnen. En daar had hij dit liedje over geschreven. Erasing Mountains. Daarvoor hoorde je Lea Rebecca ook uit dit dorp. En dat is een single die vrij recent is uitgebracht. Waters Below, 18 juni. Dat is ook alweer een week of twee geleden. Weer verder met de nieuwe muziek. Want dit lag alweer anderhalve week bij mij op de tafel. Of beter gezegd in de mailbox. Dus Roast Beef. Die heeft ooit landelijke bekendheid gehad. Het nummer heet Binnen de Smolt.

single die morgen uitkomt van Sven Ross. Die heet Indigo. Daarvoor hoorde je trouwens Rosbeef met haar meest recente single. En dat nummer dat heet Binnenspons. We gaan vrolijk verder. Dit is instrumentaal werk, dacht ik zo te weten. Dat is van Your Side, My Side.

wat dat betreft zijn we nu een beetje aan het eind gekomen van uurtje nummer 1. En dat doen we met deze van Inbos, met Deze Nacht Is Van Mij. En daarvoor hoorde je Your Side, My Side. We draaien er nog één, die komt ook uit eigen dorp. En dat is Bodine Bonet met Situationship.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
2: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
1: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
3: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
1: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er nog file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep. De vertraging vanaf Hoofddorp is 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: 8 uur op YouTube te zien zijn. Nou, we zijn nog helemaal niet te zien op YouTube, want er staat helemaal nog niks aan. Maar goed, ja, dat ga ik zo even regelen met hier intern, want we zijn nog midden in die soundcheck. Dan komen wij uur nummer 2 voor de mensen die op de radio mee zitten te luisteren. Want deze Alternative FM op donderdag 2 juli, Jaap. Het is weliswaar, is die donderdag 2 april wel geweest hoor. Want dat was ook op een donderdag, die 2 april. Maar 3 maanden later is het 2 juli, is ook op een donderdag. We hebben live in de studio Bieke, die gaat straks het aantal nummers laten horen. 6 stuks. Maar de soundcheck is nog bezig, dus daarom gaan we daar nog even vrolijk mee verder. En we smeren het uit over 2 uur. Dus je hoeft niet meteen alles te missen. We proppen het niet in 1 uur, nee, we doen het in 2 uur. Dus het gaat helemaal goed komen. Dan deze eerste van die 2 uur. En dat is The Sign of Leo met Tell Me. Hij heeft wat perikelen met de streamingsdienst Spotify. Want die hadden een aantal nummers eraf gehaald. Ja, dus dat was het eerste. En over streamingsdiensten gesproken. Ik heb me laten vertellen dat Viaplay de rechten verkocht heeft aan Videoland. Voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Voor mensen die bijvoorbeeld, net als ik, van vierwielen houden en snelheid. Betekent dat misschien wel een verandering. Ja, dat is het grootste nieuws op het gebied van streamingsdiensten. Maar deze Martin Erich die heeft een ander probleem. Want zijn muziek is van streamingsdienst Spotify destijds gehaald. Maar via een truc, doordat hij het album heeft uitgebracht, A Fleeting Moment, heeft hij ook dit nummer weer erop weten te krijgen. Goed, dus dat is 1. Nu is het tijd voor de single die we vorige week hebben laten horen. En dat is Melanie Ryan met het nummer Glass Half Full.
1: 1, 2, 3.

Distant was dit met Tell Me. Daarvoor hoorde je Melanie Ryan met Glass Half Full. De soundcheck zit erop. Ik ga eerst nog één nummer laten horen. En dan gaan wij de introductie doen. Want dan werkt ook Jijbuis. Dan kan ik ook de Jijbuis mensen even introduceren van wat wij allemaal aan het doen zijn. Maar we hebben nog even tijd over. En die gaan we opvullen met een heel mooi nummer. En dat is van Casper Baum. En met het nummer Weather.

0: Kasperbaum was dit. Ja, we gaan nog niet meteen beginnen. Sorry, dat had ik even heel duidelijk nog niet. Nee, we gaan niet meteen beginnen met de muziek, hoor. Nee, we gaan eerst de introductie nog doen. En dan gaan we echt beginnen. Maar ik denk, ik zal ze eventjes waakzaam maken, die mannen hier. Want anders wordt het een gedoe. Maar Kasperbaum, dat hoorde je net met Weather. Nu gaan we eerst met de gast van vandaag even praten. Want ja, we hebben ook nog een jijbuis wat draait. Weather was dit. Dat is Bieke. En Bieke, die hebben wij al eerder gesproken. Maar dat was tijdens een weekend met onder meer Mazes en Sterre Weldrink. Dat was onderdeel van het festival Vloed. Ene Leon, die is daarmee bezig geweest. Die heeft dat allemaal geritseld. Maar bij dat optreden, toen was het nog wel zo van, ja, die andere twee waren wel geweest en jij nog niet in deze studio. Dus ja, toen moest er nog even iets glad gestreken worden. En dat is dus nu gebeurd. Welkom in ieder geval.
1: Dankjewel.
0: Ja, want dat is één. En twee, we kennen je natuurlijk ook uit ik weet niet meer uit welke voorronde. De tweede voorronde, denk ik, uit de Rob Agda wordt.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, dat is meteen ook de vraag. Hoe zit die link met de Rob Agda wordt? Want jouw kennende, jij komt niet 1, 2, 3 uit de omgeving van Haarlem en noem maar op.
1: Ik kreeg dus van verschillende mensen tips van, je moet hier echt aan meedoen, dit is superleuk. Mm. En toen ging ik kijken bij het reglement en onze toetsenist Kiem, die komt dichtbij genoeg uit de buurt, zodat we ons konden inschrijven. En dus toen dacht ik, ik ga er gewoon voor. En nog wel toen we geselecteerd werden, toen had ik nog even zo 's nachts een scare van, ik heb toch wel... Het mag toch wel echt en het mocht echt. Dus ja. Ik dacht, ik schrijf ons gewoon in.
0: Ja, want dan heb ik ook wel eens een beetje het idee, vrienden van de Rob Agda wordt, dan snap ik er helemaal niks van. Want het gaat natuurlijk om een cirkel van 20 kilometer of 30 kilometer in een omtrek. En wij hadden dat ook met Seiki, die vorig jaar hier geweest was. Die komt uit Rotterdam. Ik weet het niet, maar goed.
1: Ja, als je één bandlid had. En ik dacht ook echt in my defense, zeg maar, de nummers tot nu toe heb ik geproduceerd samen met Ruben Bouws. En die is gewoon echt een Haarlemmer. Dus ik dacht, ik voelde me wel connected met Haarlem.
0: Oké. En Ruben is ook een bekende van ons. Want die heeft hier samen met Anouk Wolf hier gestaan. Maar dat was onder de vlag van The Void. En inmiddels is dat project, nou, nog niet helemaal ter ziele, had ik begrepen uit de woorden van Anouk. Maar goed, waar kom jij? Want dan gaan we echt de introductie doen. Maar waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
1: Ik ben geboren in Brabant, in een plek die Grave heet.
0: Grave? Dat ligt bij Nijmegen, daar in Kandaard.
1: Ja, daar heb ik ook op school gezeten in Nijmegen.
0: Ja?
1: Ja, echt.
0: Wat kun je vertellen over Grave?
1: Ja, Grave is heel mooi. Het is echt prachtig, de huizen. Mm-hmm. Het is ook erg klein. Dus voor mij iets te veel sociaal keurslijf, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat is voor mij, daarom was het heel fijn om ook naar de stad te kunnen gaan. Maar ik merk ook wel in Graven, er is ook veel support, weet je wel. Mm. Je gaat dingen halen bij de lokale kruidenier. En bijvoorbeeld toen ik mijn eerste muziek uitbracht, toen gingen zij dat heel erg supporten. Of... ik voel wel heel erg veel support eigenlijk vanuit Graven. Ja. En dat wist ik eigenlijk van tevoren niet.
0: Het is een stadje waar je de tijd voor moet nemen als je bijvoorbeeld naar de lokale kruidenier gaat. Dat je niet denkt van, ik word meteen geholpen binnen 5 minuten. Nee, want die mensen die gaan gewoon even...
1: Het is
0: alles
1: gewoon
0: en
1: mooi.
0: Nog wat. Staat in een heel ander teken en stil en weet ik allemaal wat. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Dan even over jouw achtergrond, want heb jij nou altijd muziek gemaakt of heb je daarvoor ook nog wat anders gedaan?
1: Nou, ik ben opgeleid als verpleegkundige.
0: Hmm. En, daar komen we nog op terug.
1: Ik ben wel vanaf de middelbare school dan in bandjes gegaan en ik heb, toen ik heel klein was, heb ik vioolles gehad. Dus ik vond muziek altijd wel een hele fijne uitlaatklep. En,
0: dat wel.
1: Tijdens mijn studie ben ik ook voor het eerst gaan schrijven eigen songs.
0: Ja. Ja. Ja. Dat zou dat verpleegkundige verhaal, kan daar natuurlijk zo direct een voedingsbodem bij zijn. Maar daar komen we straks op. Je bent nu niet alleen. Want de vorige keer bij Hemelvaartsdag, toen was je wel in je eentje. Ja. Nu heb je een band bij je. Dus zijn dat ook dezelfde leden die jij onder meer bij de Rob Agda Award ook tot je beschikking had?
1: Zeker, ja. We spelen nu 2 jaar samen ongeveer.
0: Ja.
1: En het is gewoon zo leuk in een band. Het is zoveel leuker dan alleen.
0: Ja.
1: Je komt gewoon zoveel verder. Al die fantastische breinen bij elkaar. En zij zeggen gewoon op alles. Ja, leuk. Gaan we doen.
0: We gaan nog 1 nummer laten horen. En dan komen we bij jou terug. Want dan gaan we het eerste blokje van 2 nummers laten horen. Dus dat gaan we dan eerst doen. Maar eerst nog even de single die afgelopen week is uitgebracht. En die is van Helene ook hier geweest. Dat nummer dat heet Trust Garner.

0: een nummer bij ons niet allemaal toe kan leiden. Want ja, meneer Van Dam, want toen wij dit nummer hebben gedraaid, toen was het bij Girl Power Radio een promoplaat in één keer geworden. Dus ja, dus hebben we waarschijnlijk weer het juiste setje gegeven hiervoor. Helene met Trust Garner, die is ook hier twee keer geweest. Dus het wordt weer tijd, denk ik, om hem voor de derde keer uit te nodigen. Het is het moment dat daar is. En ik kreeg ook net weer een wijziging. Dus Leon, je gaat zo direct weer een wijziging van alle titels weer van mij gaan krijgen. Want er is één nummer veranderd. En anders komen er weer foute titels bij de foute nummers te staan. Dus dat moeten we niet hebben. Bij de samenvatting, mensen. Want dat is een beetje het geval. Maar we beginnen toch nu met het eerste nummer van vanavond. En dat nummer dat heet Ik Projecteer.
1: Ik projecteer al mijn shit op jou. Elke stem vanuit mijn kinderoor vindt zijn weg naar jou. Ik projecteer al mijn angst op jou.

0: Dit was het eerste beschaafde jazzapplausje wat vanavond heeft geklonken. En waar komt die term vandaan, dat beschaafde jazzapplausje? We hebben namelijk ooit een podiumpresentator gehad bij diezelfde Rob Agda-woord waar Bieke het net over gehad. En die man die heette PP Fischer en dan moest hij een hele waslijst aan sponsors noemen. En toen zei hij, geef dan ook even tijdens het afnoemen van die sponsors even een beschaafd jazzapplausje. Nou, daar komt het vandaan. Dus dat was dus de voorganger van Jip Richter die bij jullie op het podium heeft gestaan. Heb je helaas niet meegemaakt, maar goed, dat is dus een heel andere type podiumpresentator. Eerst even over jou, Bieke, want je vertelde net, je bent nog steeds verpleegkundige.
1: Ja.
0: Hoe ben jij in dat vak terechtgekomen en waar is die belangstelling gekomen om juist dat te gaan doen?
1: Nou, ik durfde dus niet echt te auditeren voor een zangopleiding of kleinkunst of zo.
0: Mm.
1: En ja, ik had ook wel geleerd van je moet altijd op iets terug kunnen vallen. En toen dacht ik, ja, je kunt altijd werken in de zorg. Mensen vonden mij ook altijd heel zorgzaam en lief.
0: Ja.
1: En ja, ik vond ook de zorg best wel cool. En toen dacht ik, nou, ga ik dat maar doen. Maar ja. ik heb ook echt helemaal niet naar een open dag. Ik had echt geen idee eigenlijk.
0: Ja.
1: En toen was ik daar, toen dacht ik, oh, ik hou helemaal niet van bloed en wonden. En wat heb ik mezelf nou weer aangedaan?
0: Ja.
1: En toen kwam ik tijdens mijn tweede jaar stage bij de geestelijke gezondheidszorg. En toen dacht ik, wauw, dit vind ik echt geweldig.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Dat is iets heel anders. Maar ja. Over iets op terugvallen. Dat klinkt als een illustere voorganger die bij jou ook hier ook heeft gestaan in deze studio. Dat is Blanco, oftewel de heer Jan de Witte, die ook onderdeel is geweest van de 3J's. Die zei op een gegeven moment ook, ja, wat ga je dan doen? Muziek maken, zei zijn vader. Ja, maar je moet toch ook je cent ergens mee verdienen?
1: Ja.
0: Dus die is onderwijzer geworden. Dus ja, dus hij doet het dan, muziek maken doet hij er wel naast dat opzicht.
1: En ergens is het een heel mooi vak. Want het is ook prachtig dat ik daar altijd op kan terugvallen. En het geeft mij ook veel betekenis. Het is heel fijn om naast het artiestschap gewoon met iemand anders gezondheid ook, dat je daar iets in kunt bijdragen.
0: Hmm.
1: Dat het dan helemaal niet om jou gaat. En tegelijkertijd denk ik, ja, als je een muziekopleiding hebt, kun je ook zangles gaan geven. Dus
0: ja, okay.
1: Je kunt altijd wel daarmee uit de voeten.
0: Dan is die verbinding of die combinatie met, ja, wanneer ga je dan bezig met muziek schrijven?
1: Ja.
0: Suus de Groot, ook een illustere voorganger, die zei op een gegeven moment, ja, waar komt de naam Sue the Night vandaan? Omdat ik altijd mijn liedjes 's avonds schreef en in de nacht eigenlijk. Daar komt Sue the Night dus vandaan. Hoe zit het met jou? Want met wisseldiensten en noem maar op. Ja, wordt het toch een uitdaging, lijkt mij.
1: Ja, ik schrijf eigenlijk de meeste liedjes bij het water. Maar het komt ook altijd wel.
0: Okay.
1: Maar toen, nou, ik heb een tijdje nachtdiensten gedaan en toen kwam helemaal niks meer. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Want dat was gewoon echt een killer voor al mijn creativiteit.
0: Ja.
1: Maar verder komt het wel als ik er zelf ruimte voor maak. Dan, ja. En gewoon luister.
0: Ja, en dan ga je dus na een dienst, dan pak je de fiets en dan ga je terug naar huis. Dat is een mooi bruggetje al meteen naar het volgende nummer. Ja, want daar is jouw opkomen toch wel redelijk goed in.
1: Dat zal ik fietsen door.
0: Ja, want dat is het tweede nummer van vanavond. En dat nummer dat heet Fietsen op het Fietspad.
1: Yes.

0: tot jij aan de beurt bent echt.
1: Ons hart klopt voor elkaar.
0: Wie is er dan nog die voor jou vecht?
1: Ons hart klopt voor elkaar.
0: Al die mensen nu voor

0: Recht anticonceptie, een bankrekening, wonen in mijn stad of fietsen op een fietspad. Kijk, investeren kan ook in vrede, goede zorg en onderwijs, mentaal gezond, gelijke rechten en humaan beleid.
1: Hier klinkt toch wel heel duidelijk een zeer protestachtig liedje erin door. En dat is een beetje van op de barricade staan en tegen het wanbeleid wat je in je mond neemt. Is het echt zo erg?
0: Nou ja, dat kun je wel zeggen. Heb je die wachtlijst in de GGZ gezien?
1: ik zeg niks meer. Dus,
0: ja, en zoveel vlakken. Ik voelde me helemaal machteloos. En toen dacht ik, maar wij hebben de muziek. Dus... ik wilde iets maken over ons, ook over ons demonstratierecht.
1: Ja, nou, daar maak je dus erg goed gebruik van in dit opzicht.
0: Ja.
1: Daar komt ook dus even jouw activistische persoonlijkheid een beetje naar voren, denk ik. Want dat heb ik me ook laten vertellen, dat je dat ook een beetje in je hebt, hè?
0: Ja, ik wist niet zo dat ik dat zo in me had, totdat ik zelf in de zorg werkte en daar de hele tijd werd bezuinigd. Mm-hmm. En eigenlijk de klinieken, een kliniek waar ik werkte die echt levensreddend is, die werd gewoon gesloten. Zonder, ja, en dan werd er ook gezegd dat dat dan goed was voor de cliënten.
1: Onbegrijpelijk.
0: Ja, terwijl die mensen, dat was gewoon hun laatste hoop. Mm-hmm. En toen vond ik dat zo raar. En toen kwamen we met allemaal mensen samen en toen waren we ineens activisten. Terwijl, ja... Caries van Houten zei dat ook zo mooi van... het is meer gewoon actief burgerschap. Als niemand daar geluid over maakt... dan is het er gewoon niet.
1: En daarom, mensen... is dit liedje dus geschreven... fietsen op het fietspad. We gaan eerst nog even één nummer laten horen. Daarna komen we weer bij jou terug. Met natuurlijk de complete band. Maar eerst gaan we nog even terug naar... 17 april 2026. Want toen was ik getuige van twee optredens... Eén van Marathon, de hoofdact, maar ook deze band trad op als support Holograph en Fiona's Song.

0: Fiona's Song. Terwijl we ons opmaken voor blokje nummer 2 bij dit optreden van Bieke. Die nu ook in de studio een keer aanwezig is. Want dat hadden we nog niet gedaan. Op 14 mei van dit jaar hadden we Hemelvaartsdag. En toen hadden we dat in het teken van Festival Vloed laten samenvallen. Maar ja, dan is het toch nog de vraag. We hebben het natuurlijk nog niet in de studio gehad. En dat gaat nu gebeuren. We hebben al 2 nummers laten horen. Ik projecteer en fietsen op het fietspad. En dan gaan we nu naar song nummer 3. Of liedje nummer 3. Kun je er nog iets over vertellen? Over dat liedje? Groei van je weg.
1: Het gaat over dat je soms uit elkaar kunt groeien omdat je verandert. Want dat hoort bij het leven. Mm-hmm. En dat je dan ook los moet laten. Omdat je ook hoopt dat je niet weet wat daarna gebeurt. Maar dat je wel daar toch voor dat moet kiezen.
0: Het is dus keuzes maken in het leven.
1: Ja.
0: Daar komt het in gewoon even in het kort om neer. In dat,
1: zeker.
0: Dat op
1: zich. Ja.
0: Dan laten we dat liedje dan ook nu maar horen. Hier is Groei van je weg.

0: Ja. En dan denk ik, is dit het hele nummer? Nee, er komt er nog wat. Nee, er komt er nog wat. Het is net als dat de ene nummer van Dandelion met What a Nice Surprise. En dan hoor je op een gegeven moment aan het ratelen van die film die op een gegeven moment afloopt. En dan denk je, nummer nee, dan hebben die jongens van Dandelion, die hadden er dan nog een of ander ratelend filmpje er nog achter zitten van dat geluid. Het tweede nummer van dit blokje van nummer 2. En dat heet Maria.
1: Ja. Let's go.

0: best wel een beetje een romantisch nummer als ik het zo hoor.
1: Oh ja, vriendschap.
0: Vriendschap.
1: Dat is het mooiste wat er is, toch?
0: Ja. Want dat is Bieke dus ook.
1: Vrienden zijn voor mij echt alles.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: En het is gewoon, als je in mijn hart zit, dan zit je erin. En ik ben echt dankbaar voor mijn vrienden die gewoon, dat we zo in elkaars leven meelopen en er voor elkaar zijn. Ja.
0: Geeft het ook brandstof met datgene wat je dus doet? Of ja. Dat nou muziek maken is?
1: Zonder
0: of...
1: vrienden, zonder mensen die je helpen, kun je dit gewoon echt niet doen. Als zij niet allemaal ook hadden gezegd van, ja, is goed, gaan we doen. Of ik heb ook in mijn hoofd gehaald om een toneelstuk te doen. En toen had ik als decor een monstera van 2 meter hoog bij 1,5 meter breed. En die komt Jessica mij dan ophalen met een bakfiets. Ja, dan kun je er nog om lachen, weet je wel. Maar dat is natuurlijk helemaal niet handig.
0: Nee, dat snap ik. Maar...
1: Ik ben zo dankbaar voor die vrienden die kaartjes hebben gescand. Die... Nou, ik wist helemaal niet wat dit vak inhield. Dus dan is het zo lekker dat iemand gewoon zegt, komt goed. En die gaat dan ineens zo'n plant in een bakfiets zetten. Ja. Dat is geweldig.
0: Maar dan kan je er achteraf kun je er natuurlijk ook vreselijk om lachen natuurlijk. Ja,
1: tijdens ook, hè?
0: Ja. Ik zie het beeld ook meteen voor me met een bakfiets aanzetten. Dat zie ik gelijk voor me. Dus ja, ik heb wat dat betreft een levendige voorstelling van zaken. We gaan op naar het eind van dit tweede uur. En ja, het volgende uur laten we nog 2 nummers... of tenminste, mag je nog 2 nummers laten horen.
1: Gezellig.
0: Maar dat is zo dadelijk. Nu gaan wij even afsluiten wat betreft dit tweede uur. En dat is van de gast die hier 2 weken hiervoor heeft gezeten. Ene meneer Buijs. En die Niels Buijs die gaat op 9 oktober zijn album presenteren in de Piers. Dat album dat heet Carouser is de opvolger van Lowlands. Nou heeft hij die single uitgebracht. Maar ja, natuurlijk, wij laten onze eigen versie horen. En dat nummer dat heet Zorro.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen en dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
1: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken en ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
3: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
1: Ja. En dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk staat er nog file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep. De vertraging vanaf Hoofddorp is 10 minuten. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

0: Wat hebben Nienke van Dam en deze Anouk Wolf met elkaar te maken? Nou, alles, want die zijn schoolvriendinnen geweest. En toen kwam de vraag op een gegeven moment vanuit Wereldse Smaken van wie moet ik boeken, waarop Nienke van Dam, een bekende van tegenwoordig onze wethouder Edwin Sibbel, zei van dan moet je Anouk Wolf nemen. En zo geschieden, maar die Edwin Sibbel die wist natuurlijk niet wie die in huis haalde, waarop Anouk op een gegeven moment tegen hem zegt, joh, je moet eens even kijken naar de headliner. En daar schoot Edwin Sibbel toch in één keer van, of die viel in één keer van zijn stok af, want die had natuurlijk nooit gedacht dat hij de winnares van de headliner ineens op zijn Wereldse Smaak had. Zo kan het dus lopen. 2025 was dat. Maar dan is er ook nog een link met Anouk Wolf en Ruben Baus, want dat is ook een onderdeel van The Void. Met Bieke, want die heeft dat al verklapt in het vorige uur. En ook al straks, als er een samenvatting van dit hele verhaal komt, heeft dat ook te maken met datgene wat ze doet. Want Ruben Baus speelt een belangrijke rol in het maken van jouw muziek.
1: Ja, de twee EP's die nu zijn uitgekomen heeft Ruben geproduceerd.
2: Ja.
1: Ja, dus eigenlijk mijn eerste muziek die ik echt zelf helemaal, nou, ik heb één single daarvoor uitgebracht. Maar het was wel echt heel speciaal. We hebben elkaar ook ontmoet op een feestje van Anouk.
0: Anouk?
1: En Anouk heeft is in mijn oude studentenkamer komen wonen. Dus we waren al zo in elkaars vijver, zeg maar, in Utrecht. En toen was Anouk jarig. En toen was ik even buiten. Ik ging net weg of zo. Toen sprak ik Ruben. Het was van, voelde heel erg als een klik.
0: Ja.
1: Dus toen was van, nou, kom anders langs in de studio om te kijken of we muzikaal ook klikken. En het was echt heel erg meteen helemaal aan. Het is heel fijn om met Ruben te werken. Dus, ja.
0: The Void hoorde je trouwens. Die hebben wel de finale van de Rob Agda Award gehaald.
1: Blijf het er maar in, hoor.
0: Ja, daar kan ik niks aan doen. De wegen van de jury zijn ondoorgrondelijk, ja. Kijk, als het aan mij had gelegen, hadden jullie wel in de finale gestaan. Kijk,
1: dat is
0: dan weer de andere kant van het verhaal. Ik zal wel even netjes zeggen hoe dat zit, hoor. Anders kom ik straks levend de tent niet meer uit. Word ik hier met pek en veren door Zandvoort heen gegooid. En als dank mag ik dan nog de Noordzee in. Nou ja, goed. Het kan zo werken dat. Ja, wrijf het maar in.
1: Ja.
0: Sorry,
1: nee,
0: hoor.
1: Okay, hoor. Het is
0: sorry.
1: Helemaal oké. Okay.
0: Nee,
1: het hoort erbij.
0: Ja, maar goed. Dus dat. Zij zijn belangrijk in dat. Ik ben helemaal van mijn.
1: Je bent zelf helemaal mooi. Ik ben helemaal mooi.
0: Ja, door dit verhaal. Hoe krijg je Jaap Koper de stil? Nou, door dit dus te zeggen. Ja, dan ben ik ook
1: dit
0: even.
1: Is goed, want wordt dit uitgevoerd? Dit kan iedereen nu van leren.
0: Ja, het gaat gebeuren, dus.
1: Nee, joh. Een beetje geinen moet kunnen, toch?
0: Oké, ja, van jou kan ik het hebben. Dus, we gaan zo dadelijk nog twee nummers van je horen. Want de scherpe randjes moeten er vanaf gehaald worden. Dus klap ik al één nummer wat ze gaat spelen. Dus. Want dat staat op je laatste EP, geloof ik ook.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Het is het eerste lied wat ik op de gitaar heb geschreven ook.
0: Komen.
1: En zelf heb ingespeeld. Ja. Echt super speciaal.
0: Komen we nog zo even bij terug. Maar eerst gaan we nog één nummer horen. Want dat heb ik wel met de videologen en techneuten hier afgesproken. En dat is La Promenade Violence. En zoals ik, Martijn Vonk, La Promenade Violence. Dat mag ik dan ook zeggen. Maar het is toch echt zo. En het nummer dat heet If There Is There Anyone.

gesproken. Dit ga ik ook even delen, want ik was dus op 17 april in Patronaat Haarlem bij die optredens van Holograph in de, als support en Marathon als hoofdact. En achter mij, en eigenlijk stonden we ook naast elkaar een beetje te praten, Martijn Vonk van deze band van La Promenade Violence. En op een gegeven moment hoorde ik een nummer. Ik zeg, dit klinkt toch wel bekend, hè, Martijn? Dit is wel een lekker nummer. En toen zegt hij, ja, dat is van ons, vriend. Toen was het ook zoiets van... Wah, wah, wah, wah. Ja. Dus dat overkwam mij dus ook, weet je. Ja, dat zijn van die momenten dat je liever door het podium naar beneden zakt... en ergens bij het riool uitkomt, weet je. Dus nou ja... Dat zijn van die momenten dat je dan even denkt... oh ja, dat zat zo. Maar goed, we gaan het er niet lang over vermoeien. Want het laatste blokje is aangebroken. Scherpe randjes, dat is het nummer wat je nu gaat horen. Dus allemaal, hier is Bieke.

0: Ja, dat was Scherpe Randjes. Even nog wat vragen stellen. Want ja, jij zit of jij werkt in de geestelijke gezondheidszorg.
1: Ja.
0: Nou weet ik als muziekredacteur dat er behoorlijk een issue is in de muziekwereld. De mentale gezondheid. Daar heb jij natuurlijk, ik zal niet zeggen dagelijks mee te maken. Maar vrij frequent wel, denk ik.
1: Ja, ik denk dat er best wel veel taai dingen zijn in deze industrie. Zeg maar, hoe weinig geld je krijgt voor hoe hard je werkt. En je moet heel lang werken voordat je gezien wordt. En ik weet uit mijn werk dat een van de ergste dingen eigenlijk die je mensen kunt aandoen is dat hij zich niet gezien voelt. Je moet heel veel werken voor... Ja, en dan hoop je dat het wat wordt. Ja. En jezelf de hele tijd laten zien. Ook online.
0: Ja.
1: Ja, dat is. Je moet wel sterk in je schoenen staan. Ook om elke keer naast je werk. Bijvoorbeeld Mark is fysiotherapeut. Die gaat gewoon na zijn werk. Komt die gaan we optreden. Zijn we soms om 2 uur 's nachts thuis. Gaat hij gewoon de volgende dag. We zijn een keer 's nachts naar de radio gegaan. Gingen we gewoon. Hoe laat was dat? 3 uur 's nachts hebben we toen op radio 1 live gespeeld. 1 nummertje, hoppakee. Inpakken naar huis, volgende dag gewoon weer door met zijn leven. Dus het is... Ja, sorry baas. Ja. Het is het is daarin denk ik dat ik echt veel geluk heb. Dat ik heel erg goed heb geleerd om met het leven om te gaan. En ook met die stress en spanning en die hele... Ja, de scherpe randjes. Want het is echt verleidelijk om het eraf te drinken of blowen. Er is heel veel drugs ook, dus ja.
0: Ja. Daar zit dat nummer dus eigenlijk ook in verstopt, wat je net hebt gespeeld.
1: Ja, zeker. Ja. Want als je... Het is heel gek als je ineens een optreden hebt. Die hele zaal staat vol. Mensen zingen mee. Het is helemaal geweldig.
0: Mm.
1: En dan de volgende dag word je wakker. En dan is je leven gewoon eigenlijk hetzelfde. En dan voel je daarna gewoon best wel heel down. Want je hebt alles gegeven. En dat, zeg maar, die pieken en die dalen en dat reguleren. Ik denk dat dat is wat je... Wat je als artiest succesvol maakt als je daarmee om kunt gaan.
0: Hm.
1: En daar gaat dat nummer ook over. Gewoon verdragen als er ook niks gebeurt.
0: Ja, stabiliteit is dus heel belangrijk in een mensenleven. Als ik jou zo tussen de regels door beluister. Ja.
1: Je moet wel goed eten en voor jezelf zorgen ook om dat te kunnen dragen. Denk ik. Ja.
0: En dan ga ik jou wat verklappen. Want vorig jaar ben ik dus verhuisd. Ik zit tegenwoordig in een bejaardenwoning. Zeg je ook niet zeggen, denk ik. Maar ik ben vorig jaar dus daar naartoe gegaan. Maar ik betrapte me er wel op, sinds ik die verhuizing achter de rug heb, dat ik denk, wow, had ik dat nou maar even veel eerder gedaan. Want die jaren daarvoor werd ik eigenlijk tijdens de wintermaanden steeds, bleek, weet je wel. Een beetje, ik zal niet zeggen meteen zwaar depressief, maar het was nou niet echt een heel vrolijk leven op een gegeven moment in die winter. Dus ja, dan, door dat, die stap te zetten, omdat dat op mijn pad kwam, ben ik dus in ieder geval weer een stuk opgebloeid.
1: Wat goed. Ja. En het lijden hoort ook echt bij het leven. Dus het is ook, het gaat erom hoe je ermee omgaat.
0: Ja. Nou ja, goed, ik heb nu ook die twee jongens die hier staan. Ik zeg jongens, maar we zitten af en toe ook met elkaar wel eens te bekvechten in een appgroep. Als het gaat om het programma. Maar aan de andere kant, ik kan ook niet zonder deze twee snuiters. Hè? Want ik bedoel, ik heb ze wel nodig om dit te kunnen doen. Ze kijken nu mij ook aan zo van... Wat zit je hier nou weer allemaal raar te bazelen? Nee jongens, jullie krijgen van mij een veer in jullie achterste. Dus
1: jullie worden
0: mag dat ook nog eens een keer gezegd worden? Ik bedoel, kijk, het is hier ook oude liefde, oud werk papier. In dat opzicht moet je ook stevig in je schoenen staan om dat te kunnen doen natuurlijk. En wij vinden het leuk om muzikanten zoals jullie toch weer even wat podium te bieden in dat opzicht. Toch?
1: Ja.
0: We gaan dit fijne gesprek weer even afsluiten. Want anders dan wordt het een heel verhaal weer. En ik moet even het goede envelopje met de titels erbij pakken. En ik heb hem ook meteen gevonden. Want het laatste nummer van vanavond, dat ga je nu horen. Dat is Ik voel, dus ik besta.

0: En met zo'n nummer kan je ook gewoon geweldig afsluiten, denk ik, toch?
1: Oh, ja, en ja. Als je mensen nu luisteren en ze vinden het vet... 30 juli hebben we onze eerste grote show in Amsterdam.
0: Oh, waar?
1: In Sinetol. En het wordt echt geweldig over... wij gaan spelen, Chris Langerdijk gaat spelen. Er is ook een low stimulus room voor als je even met fidget spinners wilt chillen zonder geluid. We hebben een reflectiebord. Het wordt helemaal geweldig. Echt een feestje voor mentale gezondheid.
0: Bij deze dus even lekker spammen. 30 juli mensen, 30 juli dus naar Sinetol. Maar je bent nog niet helemaal van
1: Pride.
0: Ja, maar je bent nog niet helemaal van me af. Want er is ook nog een afsluitende vraag.
1: Oh?
0: En... er is een radiocollega die zegt altijd van er Leiden, zijn er ook digitale snelwegen die op een gegeven moment geopend zijn. Die ergens waardoor jij vindbaar bent op het wereldwijde web. En die komt weer van mij. Dus waar ben jij te vinden op het wereldwijde web?
1: Online heet ik De Wereld van Bieke. Omdat het zoveel verschillende dingen zijn die ik doe. En op mijn website bieke.me staat de tour. Als je ons volgt op Spotify... Bieke, dan krijg je daar ook updates over waar we spelen, wanneer.
0: Ja.
1: En als je nou echt de leuke geheimpjes en dat soort dingen wil, moet je even inschrijven voor mijn nieuwsbrief op mijn website.
0: En dat is?
1: www.bieke.me.
0: Oké, duidelijk. Dan geef ik je dus nu over aan de videologen, want die moeten ook nog iets doen. En ik moet mijn snavel houden in die periode dat jullie dus bezig zijn. Maar goed, dankjewel voor jullie komst allen naar deze fijne studio. En tot een volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Dat was Bieke. Ik ga denk ik ook maar meteen afscheid nemen van de jijbuiskijkers. Want dat kan ik natuurlijk nu ook wel doen. Want daar zijn we toch mee klaar. YouTube mensen... gegroet volgende week. Dan hopen we weer op tijd om 8 uur te beginnen met Wendy Moore. Want die komt uit dit dorp. Dus dat is in Zandvoort. En dan zijn we er weer. En we gaan weer verder. Want High on Shy is bezig weer met een nieuwe single. Die over niet al te gekke lange tijd, Letter to a Ghost heet dat ding, op de proppen gaat komen. Maar dit is nog een oude single. En dat nummer dat heet What's Going On.

achter elkaar. Eerst High on Chai en What's Going On. Want er komt een nieuwe single van High on Chai aan. Dat nummer dat heet Letter to a Ghost. Dat was trouwens What's Going On. Een van de eerste singles. Zo niet de eerste. Daarachter de onvermijdelijke Wave Zero plaat. Dit keer een nummer van dat eerste album. Zelf. Titled album, zoals die te boek staat, 2009, She Loves Me. En daarachter dat nummer Planet, van de band heet Planet. En de titel van de song heet Yellow and Blue. Wat wel zo leuk was, ze melden zich ineens bij ons. En ja, je kan het materiaal downloaden. Nou, ik zocht maar een breuk, maar dat was helemaal niet te downloaden. Ja, pas later, toen ik erop wees van, nou lekker dan, blij maken met een dode mus. Goed, dat waren ze even op een rij. Nu een nieuwe single. En die komt van de gasten van 3 weken geleden. Elze van der Greft en Alex Nieuwland. En dan heb ik het over Nieuwland en Elze van der Greft. Ja, want dat is een beetje het hele verhaal. Nieuwels heeft een nieuwe single. En die komt morgen uit. 2000 Days.

Deze band komt uit Haarlemmermeer. Niet uit Haarlem, mensen, maar ze komen gewoon uit die gemeente. Aarspennendal, de Kruk, hoorde je. Daarvoor hoorde je Noodles, de gasten die 3 weken geleden hier bij ons in de studio waren. En hun nieuwe single heet 2000 Daisies. Volgende week muziek uit eigen dorp. En dit is haar, Mandy Moore.

Crocodile Tears in een akoestisch jasje gestoken kan worden. Want dat is de meest recente single die Wendy heeft uitgebracht. En ze doet natuurlijk mee in de popronde. Daar is ze voor uitgekozen om mee te mogen doen. En dat is dan het tweede jaar, tweede achtereenvolgende jaar. Want het jaar daarvoor hadden we Bodie Monet in de popronde zitten. Die komt ook uit dit dorp. We sluiten zo'n beetje af. Dit is een versie van ons vorig jaar ten tijde van de kermisweek in Volendam. En toen waren er hier twee heren die waren hun eigen dorp ontvlucht. Die hadden besloten om hier te gaan spelen. Zonder de camera's. En dan heb ik het over Roy de Smet. Collega presentator, maar zelf ook muzikant en songwriter. En Jacob D. Edward. En vooral die laatste. Want die heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Maar dat is een cover. Die heb ik vorige week al laten horen. Dat is van Robin Pecknold van Fleet Foxes. Maar hij heeft ook al verklapt wat de volgende single. En die had hij dus vorig jaar bij ons dus gespeeld. En dat is Paint Me a Picture. En daar sluiten we deze Alternative FM mee af. Tot volgende week. Dag.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
1: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
3: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. En dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
4: Hoe gaat u dat oplossen dan?
3: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
1: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: get real. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Orientaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarde vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorde het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.